Wat merkt die Verrichten in din Leben? En wo glaubst du kämt Verricht von? En wat von Einfluss, wat von Resultat haft Verricht in din Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mijn Name is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat du harchen des, du hier bist. Van deel, de tweede poort van de Geschichte van David, wo hij voor den König Saul kämt. En Saul haft een beisen jest von Verricht. Gott sin jest as wahrgenommen von arm, and Gott lat arm des beisen jest von Verricht han. En wat passiert, wo des beisen jest von Verricht wat eva kum, and ook warum Gott lat dat alle passieren, wat Gott sin plonen dit, David ein dag könig te mehr. So wo amma die harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hierne steeds, dankschön für harchen. Ik wens die Gott te segen. En ik vrij me dat je hier van deel bent, want het is de tweede poort van de Geschichte van David. David komt naar een palace.

Dank schein vir at shine it light. Die harsie na die eifengelische boodschap radioprogram. Mi nomen as Wes Heppner, dank schein vir harchen. Laatste week bekik vi die geschicht van David, wie fungen on, en hy wie gesalbt, gewählt aus de König. Aber wie weiten van de geschicht, hy as noch nicht König. En wie bekikt in laatste week, eva wer Gott wählen dat, en wie sachen Gott kikt van baan, not what. Hij weet ons verlangen, hij weet onze feilungen, onze droom, ons ziel. Hij weet van onze zin, natuur, als je andert. En hij kijkt naar ons hart, van hij welen deed. Vandaar waar we zijn de werkelijke koning van Israël krijgt deze tijd. Wat passiert van wie ongehoorzaam zijn? En de rol wat David heeft, krijgt in deze geschicht. Voor God aan bereid merken deed voor leven in een palace. Als een diner weer muziek spelen dat, de hoop spelen dat. En de invloed wat de hoop heeft dat de muziek heeft aan het leven en in vrede van Saul den koning. Ver wie door naar gaan we het ook beden. Himmelsche Vader, we danken die voor deze dag. We danken die voor alles wat u voor ons deest. We weten, jeder dag hebben we zegeningen van eten, kleider, huis, gezondheid, familie. En dat u best ons raden. Himmelsche Vader, dank schein für die Dinge. Ich bete für jeder Tauhartje, segen die, trag denen die, help die zu weiten, dass du ernt live hast. Ich bete, dass du dein Wort wirst segnen, dass das Wort hundertfältig Frucht bringen, dass Menschen würden getrocknet sein und die. Ich bete in Namen Jesus Christus. Amen. So, wir wollen uns tags nehmen von 1. Samuel 16, krags das letzte Werk, und wir wollen anfangen, krag noch letzte Werk und Vers 14, und wir werden lesen bei 23. 1. Samuel 16, 14, bei 23 sagt, Nu kam dort, dort dem Herrn sind jetzt Saul verleiht. Denn bei sei jetzt vom Herrn kämen Jucham farcht an. Und Saul sine deiner sedente arm. Harch einmal. Du hast in bei sei jetzt von Gott, der die so ängsten dat. Lot unseren Herrn seien, dort ein Mensch soll gesagt worden, der Gott konnte Hop spielen. Dann, wenn der Jäst von Gott die Anfechten dat, konnte ich spielen, und du wirst die wahre Gott feilen. Und Saul sieht es in deiner Gott, und sagt, mir so einen Mensch und bringt dem her. Und einer von den Ungestalten sieht, ich hab einen Sehn von Isai von Bethlehem gesehen. Und da ist er geschickt mit seiner Hub. Dort ist ein braver Mann und ein Krieger, er kann Gott reden, und arm lad dort Gott. Und der Herr ist mit arm. Dann schickt Saul Mana, dass die nur Isai jingen und sehen. Schickt mir dienen sehen David, der bei der Schub ist. Und Isai belohnt ein Esel mit Brot, und ein Lader voll Wien und eine junge Kaas. Und schickt die mit seinen sehen David nach Saul. Und David kam nach Saul und ward dem sehen deiner. Saul gelegt David sei er. Und er stellt am Ohn aus einer von dir, die seine Gewehr drüchen. En Saul schickt eine Nachricht nach Isai und fragt, ob David nicht bei ihm belieben kann und ihm dienen kann, wie es ihm den gefällt. Und jedes Mal, wenn der Beiser jetzt, dem Gott geschickt, ob Saul kam, nimmt David den Hub und spielt da oben. Dann feilt Saul sich weiter beter und der Beiser jetzt verleiht ihm. So wie uns tagst, wir wollen anfangen von dir mit des Gedanken, Gott verlaat Saul, und was dann passiert in sein Leben. Der Jäst Gottes verlaat soll und das in Beiser Jäst wird in am Nennen kommen dat. Wie kann sein dort in Vers 14 und 15 von uns Text? Nu kam dort, dort dem Herrn sein Jäst soll verleiht und in Beiser Jäst vom Herrn kämen Jucham farcht an. Und soll sie in deiner Seite am Harchemol, du hast in Beiser Jäst von Gott, der die so ängsten dat. Interessant, nur dass David gesalbt ist, nur dass der Jäst Gottes in David nennen kommen wird, der Jäst Gottes, der verlaat soll. Und Gott schickt oder erlaubt, können wir sein, in beiser Jäst in soll nennen kommen. Nur wie weit in Gott ist Gott? Und kein schlechtes Ding kämpft von ihm. Aber hier besonders lässt er den so tun in soll nennen kommen, und das beiser Jäst, der bringt Furcht in am Namen. Interessant ist, Beiser Jäst, der bringt Furcht in den König von Israel. Der Mann wird ewig alle Männer stunden dort in Israel. Der Mann wird König ist. Der Mann wird alle andere Männer in Israel machen gehorsam sein. Der lebt nun in Furcht.
And this by the yest in fact, they end at Zal's in leven. Dat kweelt aan, dat en dat wil hij Israël regeren, dat merkt aan een andere mens. Ik denk voor ons vandaag, dit vergt in ons leven, als je denkt wie dat als een normale denk. En denk wat iedereen met leven deed, dat is plus toe. En ik leef vaak in ons leven, vergt dit ons kwelen. 1 Johannes 5, vers 18, zegt het dit. We brengen ons niet vergten voor een die ons werkelijk goed is. Zoals hij ons reingoudt is, merkt alle angst in ons onneidig. Wer zich nog vergt in dat, in dem is de leven niet tussig geworden. Wie ons vergt in dat, een zich verstroof. Als Christen, wie brücken ons niet vergten, wenn wir haben God zijn leven in ons. En de Bibel zegt, de leven, die merkt dat vergt, weich und dat trifft dat uit. Dat merkt dat onneidig in ons leven. In de heine Eversatung geeft dat een beeld waar we ons zelfs stroven doen, ons zelfs kwelen doen, wanneer we in vercht leven. Wanneer met God brukst u niet in vercht zijn. Hier ween zal zijn ongehoorzaam leeft hij in vercht. Ik leef ook vaak een ongehoorzaam in ons leven, merkt ons ook in vercht leven. Wat eert een uitvingen, wat ik ga je doen? Wat wordt passeren wanneer dat uitvingen doen? 2 Timotheus 1, Vers 7 sagt es dit. Wie es Gott jeft uns nicht in Geist, der uns furchtsam merkt, aber den Geist von Leib und Kraft, und dort wir uns selbst beherrschen können. Ich will die Mut geben von der Ossen Christ. Du brauchst nicht in Furcht leben. Wenn du däst, dann hast du nicht die Kraft Gottes, der Leib Gottes, du kannst nicht Entscheidungen merken mit einem klaren Verstand. Wie sein all diese Dinge an das Leben von Saul? De Kraft Gottes, die hier war. Hij wordt een schlechter Leider. Hij had keine Barmherzigkeit für seine eine Menschen. Hij had veel arrechte Entscheidung, wenn sie ihn verstand, wie nicht klar. Gott erlaubte te passieren in het Leben von Saul, wenn sie ihn angehorsam. Aber war wie bekickende Geschichte von David, wie sein Heiß gesalbt, nu merkt Gott in Weich für seinen Plan. David hat keine Gedanken von dem Plan. Aber Saul zijn de deine zijn, wo hij gekweeld is, en die hebben een plan. Wat is de plan? Door wat spel zijn, door wat muziek zijn, wat wordt gespeeld worden. Kijk maar vers 16 en 17. Lot onze Herren zijn, dat een mens zal gezocht worden, die God kon met den hoop spelen. Dan, van de juist van God die onvechten deed, kon hij spelen, en die was die ware God feilen. En Saul zei te zien in deine goeien, zegt mij zo'n mens en brengt hem her. Interessant, zal wie ongehoorzaam geweest en die willen hier spelhand hem dat betreven. De jeven zal niet rood, hij zal boos zijn, de jeven zal rood, dat zal spel zijn. Ongeveer 3000 jaar terug, wanneer deze geschicht passiert, mensen wissen al wat spel of muziek duidt een persoon. Zal heeft hier een bijza geest, een geest van vercht als in arm. En zien de deine weten dat muziek of de hoop spelen kan hem helpen. Dat hij would relax zijn, dat de vercht would weich zijn, dat hem helpen klaar denken. En wie zijn dit schoft? Van David spelen deed, dan wie hij klaar, vers 23. En jedes Mal, van de bijzer jest in God geschekt had, op Saul keim, neem David de hoop en speel daarboven. Dan feilt Saul zich ware beta en de bijzer jest verleidt aan. Vandaar zijn door veel studium gemerkt, wo Musik oder Spiel ons Leben beeinflussen dat. Dat kan ons schaftig merken oder trurig merken. Dat kan onze Sorgen merken weichgoen. Dat kan helpen met wat we ondenken doen, dat we niet zo verjetsam zijn. Dat kan helpen met video, met ons hart, wo sich dat pumpen dat, wo ons verstand denken dat. Dit zijn dingen wat van deel zijn studiert. Christelijke Spiel, oder christliche Musik singen, kann uns helfen, eine tiefe Gemeinschaft haben mit Gott. Zum Anbeten, zum Denken an biblische Wahrheit und besonders zum uns trösten, wenn wir in Trouble sind. Die Psalmen, die reden von Gott anbeten durch Musik oder singen. Kolosser 3, 16 redet von, wir lernen einen anderen von Psalmen und geistliche Leider. Philippa Kapitel 4, Vers 8 hat uns denken, dat wie zullen denken aan dingen wat waar zijn, oprecht, recht, rein
en goud. Dat ze ook denken helpen dat dat spelen, dat muziek wat we harken, dat zingen wat we harken, dat brengt gedanken in ons. En deze boodschap in de leider zal God eren en prijzen. In deze geschicht, de geschicht van hoe slecht het bij zit en zal zijn leven aankomen, ons als denken je helpen van muziek, van spel, kan ons heilen van onze ziel getroubled is. Dat kan onze vrucht wegnemen. Dat kan ons verstand klaar maken. Waar vers 23. En jeder smol, van de bijze jest in God schekt, op zal keim, neem David de hoop en speel de boven, dan feilt zal zich waar beter en de bijze jest verleid aan. So wie han je zijn, God verleid zal, de kempt een jest van vrucht. En de deiner zijn, dood muziek spelen, dat de hoop spelen, dat wat zal merken, relaxed, dat hij kan klaar denken. En wo schafft Gott dit in zijn plan? Hij laat David in een palace nen kom. Hij laat David voor den König zijn. De laatste mal wat we lezen, dat wir David in Hoods jong, hebben we gesalbt als König van Israel. En vielleicht hast du gedacht, wo wordt hij leren, wo een König zal leven? Wo wordt Gott am Reit merken, zum König zijn? Das kleine Hoods jong, die wist nicht, wie een König zijn. Hij had vielleicht niemals een König zijn. Keiner would am wählen. Aber hier sei wie die Anfang von Gottes Plan. Wir haben lesen Vers 18 bei 22. Und einer von den Angestellten sagt, ich habe einen Sohn von Isai von Bethlehem gesehen. Und der ist sehr geschickt mit seinen Hoab. Dort ist ein braver Mann und ein Krieger. Er kann gut reden und am Later gut und der Herr ist mit ihm. Dann schickt Saul Mana, die nur Isai jenken und sagt, schick mir deinen Sohn David, der bei der Schub ist. En Isai beloot een ezel met brood en een lader vol wijn en een jonge kaas en schekte met zijn zoon David naar Saul. En David kwam naar Saul en werd dem zijn diener. Saul gelijkt David zeer en hij stelde hem aan als een van die zijn geweer droegen. En Saul schekte een noodrecht naar Isai en vroeg of David niet bij hem blijven kon en hem dienen kon, wils arm den geval. Hier zei wie God brengt David in Palästinens, in den steht, wo der König wir, am Reut zu merken, als König. Ein von den Deinen, ein von Saul's in Deinen Haft David gesehen. Mir ist das wunderbar, dass einer von den Palästinens, wo Saul ist, der Haft in Hords Jung gesehen. Aber denkt an, Gott merkt immer alles sicher für seinen Plan. Und kijk mal, was das Deiner sagt von David. Er sagt, er kann den Hoop gut spielen. Dit meint, hij heeft verstanden al je eift. Hij heeft zichzelf disciplineerd. Hij heeft aan dit geschoft. Irgendeiner wat kon een instrument spelen, die weet dit. David wie een man wat welens weer te schoven en wat leren. En dan zegt het, hij is een brave man. Interessante weer van Hoods jong. Vielleicht heeft het dan gehoord van den Leuven en den Boer wat David heeft uitgemerkt. De Bibel zegt hier David wie brave. En de koning van Israël zal, die woont hier in Vercht, heb ik groot gezien. Deiner zegt, hij is klug. Dat meint hij kan klaar denken. Hij deed recht, recht en hij post op voor dingen waar hij deed. Hij heeft wijsheid. En het laatste, en mij vraagt dat de Bijbel dit laatste schreven deed, zegt, am leid schmak. Toen de koning van Israël zijn, moest dat een persoon zijn wat mensen worden nog kijken en zijn, dem laat het schmak. Nu, wie zijn van laatste werk, wat van buiten weer lang niet zo wichtig te God als dat God. Maar wie zijn hier dat God had David in een waag gemerkt dat hij woord passend zijn voor koning. De diener van den koning, zijn noemen als niemals gezegd, maar hij kent David. En hij deed een wichtige arbeid voor God. Hij zegt de koning van David. Dus diener heeft een wichtige poort van God zijn plan. En hij zei de spaak genoeg van Saul dat Saul nu aan harken deed. Saul schickt een boodschap te David zijn vader, dat David Saul nu aan komt. Hij zegt te Isai, laat David gaan. Nu, ik kan me voorstellen hoe schwer of wat zijn gewaast voor Isai zijn zoon te gaan laten naar den koning. Hij heeft groot gezien waar David is gezalpt en nu zal hij hem waaggeven of waagschicken. Maar kijk maar hoe God de hoort van Saul en David top merkt. Vers 21. En David kwam naar Saul en werd hem zijn diener. Saul
gleicht David Zoya. David ist in Palas, haft de König wie am gleichen det. Hei kon sein, wat de König jeder dacht det, wer de König trafen det, hei liet dat Gesatz von dat Land, wo de König rechten det, de Entscheidungen, wat hei merkt. Gott merkt David hier reut, dem de nächste König sein von Israel. Wann David auch bloß de Chop spielen det für Saul. Ich denke, einstimmel Gott will han, wie sein Arbeiten dung, wat wie vierken denken, sind too clean. Dit wird mir nicht helfen. Kracks ist David hier deit mit Chop spielen. Aber Gott hafen plon. Hei will die wat lehren, der din deinst. Fleich von deinst, wat du wiederwurstung wieder in din Leben. Saul dacht, hei hat David gebracht zum Chop spielen. Dort heinig meier entfernt wird leben. Gott hat David gebracht, zum am diese Städwiesen, zum am lehren der Wehe von dem König. Und mein Freund, vielleicht hat Gott das selbst hier mit dir. Gott will die auch lehren. Einmal sind dort in den kleinen Dingen, was Gott uns anproven hat. Und Gott sieht, sehr wie true. Und wo er uns lehren hat und reut merken hat, für was erst zu kommen. Ich will die Mut merken von dir. Gott besorgt sich über all die Empfindlichkeiten, all die Kleinigkeiten, wo wir denken, wo soll das passieren, wo soll das kommen, David hat vielleicht auch krank so gedacht. Wo will ich ein Dach in Palast sein? Wo will ich lehren von König sein? Und Gott merkt das reut. Er stellt krank die rechte Person in der rechte Stadt, um die lehren. Ich will die Mut geben für drei Jahre, sie drei Jahre auf dem Plan, krank sie sei dort für David.